De Zacharia is een van de laatste profeten die zijn profetie doorschreef. Hij zegt in de 12e kapitel, de 10e vers, en ik word de juist van je nood en de mietje aanbeden, op de doofziende slacht en op de Jeruzalem en wonen uitgeten. En die worden op dem checken, dem ze duikstekken deden, en die worden van aan treuren, zoals een van zijn eensje zijn treuren deed, en worden en betternis zijn van aan, zoals een en betternis is, voor zijn eerste geboren. Joel maakt dat ook klaar in dit poort dat we nu bezinnen, wanneer hij zegt dat het passeren wordt, dat wer immer dem Herr Gott sein Name anrufen wird, soll gerat worden. Dann dort wird Auflieferung sein in den Zionsburg und in Jerusalem. Dort redt von einer gewissen Stadt auf einer Landkarte. Die Frage kommt dann fair. Was meint Peter an den Pfingstag, als er nun dit Port an Joel anweist? Meint er, dass dem Joel seine Prophezeiung erfüllt wird? Na, endlich nicht. Nee. Dat is niet wat hij zegt. Hij geeft niet ver dat deze profetie erveld weer. Wil we dat een beetje checken? Als de Heilige Geest op de apostel kwam, aan den Pinksdag, deden de apostel te de Joden reden die naar Jeruzalem gekomen waren van alle steden en dat Romeinse Rijk. Jeder Jood hier dat evangelium en zijn eigen spraak. Ik geloof we verstaan dat. Daar werden geen onbekende spraken die den dag gered worden. De apostel reden en spraken die mensen verstaan kunnen. Wils dat zegt dat ze hierde God zijn woord, ik leef dat als klaar. Jeder spraak werd de mutterspraak en eind of de meer van de mannen die daar verzameld werden van alle steden en dat Romeinse Rijk. En jo, veel geleefde. Andere hadden erspart en zeiden dat de apostel betrunken waren. En zo weer dat Simon Peter de afstand een antwoord te geven. Hij zei tot dat volk in Apostelgeschichte 2, 14 bij 18, en hard wordt het gezegd: Mannen uit Judea en alle die hier in Jeruzalem wonen, dit zal je weten en hard wordt ik zei. Dan deze mannen zijn niet betrunken, zoals je menen, dan dat is nog maar de derde stund. Am Dag. Aber dit is dort, wat durch den Prophet Joel gesagt is, dat zal in de laatste dag passieren, zegt Gott, dat ik mijn geest wo over alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten, worden prophezeien, en jene jonge mannen worden gezegden zinnen, en oude mannen worden dreimen, en op mijn mannen geloven en vroeges geloven, wo ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden prophezeien. Daar is hier een lei, dat zeer wichtig is te beobachten. Peter zegt niet dat dit een erfelle weer van wat Joel geschreven had. Al die schrijvers im Nieuwe Testament maken dat zeer klaar dat wanneer zij van wat reden dat een erfelle is van profetie, dat zij dat dem weich aandieden. Zum Beispiel, in Matthäus 2, 17 en 18, zegt het dan weer erfeld. Wat de Heer durch den Prophet Jeremia gesagt had, en Rama weer een gelud te horen, veel hielen en klagen, Rahel hield voor ihre Kinder en leidt zich niet tristen, dan die sind alle weich. Dort weer een buchstäbliche Erfälle van Prophetie. Nog eind, Apostelgeschichte 13, 32 en 33, wo Paulus in Antiochien predje deed. Hij redt van Jezus in Abstone vom Dood. Dat is wat hij zegt. En wie predigen je nu dat wat de vaders versproken weer en je komen is, dat God dit erveld heeft aan ons, ere tjinge, en dem dat hij Jezus van dood opwoek, zoals ook in tweede psalm geschreven staat, du bist mijn zin, vandaar zie ik dien vader geworden. De Bijbel is zeer genaamd wanneer het reed van profetie ervellen. Wat de Peter in Apostelgeschichte 2, 16 zegt, dat dit is dood. Hij zegt niet dat het een erfeller is van wat Joel profetieën deed. Lever zegt hij dit is dood. Dat heet dat is eenlijk te dit. Oder dit is zo als dood. Wanneer we terugkomen in ons zin naar den Pinksdag,
dann wo wir an, dat Peter nicht to de Heide rede deed, herid to de Jude, die an dat Ola Testament ungerecht wäre. Sie wüsste, wat dat Ola Testament seed. Viel von de wäre en langet en gerecht, am dort te holen, dat dat Ola Testament van anverlangt. Die wäre no Jerusalem gekommen vor dat Fast, dat dat Moses gesatz van anverlangt. Peter sagt nu to an, dat sie nicht spotte seele. Sie seele dort nicht verachte, dat dort passiert is. Dit is ähnlich zu dort, wat passieren wordt, en dem Herzindag, zoals de Prophet Joel, dort prophezeien deed. Hij jeft dan Joel seine Prophezei, en jeft obacht, op wat hij daarvan zegt. Apostelgeschichte 2, 17. Dat zal in de laatste dag passieren, zegt God, dat ik mijn jeest voor even alle mensen uitjeten. Dit zal in de laatste dag passieren. Dan wordt God zien juist op alle mensen uitgegoten worden, niet bloos op de Juden. Wie dat erveld aan den Pinkstag? Nee, eindelijk niet, daar werden maar zeer weinig, op den de juist uitgegoten wordt. Daar werden de 120 die rood verdiend verzameld werden, en dan werden daar de 3000 die zich bekeerden. En dat kon niet gezegd worden dat de juist op alle mensen uitgegoten wordt, zeg maar. En zo wordt dat niet in boekstavelijk het erfellen zinnen van Joel zijn profetie. Wie is dat is klaar. Peter schijnt zegt te zijn volk, de Juden, dat ze zich niet wonderen zullen wann God dit nu gedaan had, wann hij versproken had, dat een tijd komen wordt wann hij zijn juist op alle mensen uitgeten wordt. Peter redt dan ook nog wieder en zegt, en pas lees ik 2 kapitel 19 en 20 vers, en boven am hemel waar ik wondertekens geven en tekens onje appeerd, bloot en vier en damp van rook, de zon wordt in diestenis verwandeld worden, en de moon en bloot, eie dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. Wat eigen wordt van dat erveld aan den eerste Pinkstag? Zekerlijk nee. Daar weer geen eerdbeben, geen endernis en de zon en moon. Dat wordt passeren aan dem Heer, zijn grote en heerlijke dag. Dat wordt een schrattelijke dag zijn, de Pinkstag wie een schöne dag. Als we den profeet Joel zijn profetie verstonen, dan kunnen we niet tot den Entschluss komen, dat Joel zijn profetie erfeld weer aan den eerste Pinkstag. Peter Brook, Joel zijn profetie, als een aanleiding den te beantwoorden, die spatte deden dat de apostel bedronken waren. Nu komt dan de vraag ver. Wat weer endlich dem Apostel Peter zijn thema? Na de hauptthema van Peter zijn predigt aan den eerste Pinkstag weer Jezus zijn opstonen van den dood. Wann hij bij zijn tag stemt, brukt hij den 16. Psalm, 18. Vers, wo dat je prophezeit is dat Christus terugkomen wordt van dood. En zei wo hij dat door aanwenden deed tot Jezus Christus. Ik lees nu Apostelgeschichte 2 kapitel, 32 en 33 vers. Dis Jezus heeft God van dood opgewacht, en wie zijn zij daarvan? Nu dat God aan te zijn rechterhand opgehoven heeft, en hij dem Heilige Geest gekregen heeft, die aan versproken weer, heeft hij dit uitgegoten dat je nu zijn en heren. De entschluss en beide Joel en Peter erweerd, is zoals Peter zegt. En dat zal passeren, dat wie immer dem Herr God zijn nome aanroepen wordt, zal geraad worden. Daar zijn zo'n desire, dat wils God dat zo betonen deed, worden daar om eng meer geraad zijn als daar worden verloren zijn, en dat kun je dan ook zijn. Ik kan dat niet van de schrift behaupten, aber ook niet je neef verstrijden. Wie worden dat nog eenmaal zijn, wann wie alle worden bij dem Herr zijn? Veel vragen worden door hastig beantwoord worden, is mij zo. Ik weet dat wanneer Jezus terugkomen wordt en zijn rijk afstalen wordt in deze wereld, dat er zeer, zeer veel zich bekeren worden tot de Heer Jezus. Niet bloos als erkenig, maar ook als errader, is mij zo. En dan zijn er al die kleine dingen die sterven. Veel der krankheden en arme landen, en dan ook zonen die aan dat mutterlief aangebracht worden, gemart. Ja, die worden daar ook im Himmel zijn met dem Herr Jezus. Du hast veel en die zaak die mij niet duidelijk is. Aber laat het nu zo zijn.
Vi vore dort dann verstohne und begriepe tjerne, wann vi dort nu ook nicht begriepe tjerne. Mir is ook so, dort dort veel vore zene, die sich betjere vore, en die grote triebsel tiet. Dort leef ik erst om deel wenst bestedigt, en er schrift. Also, en weet trig no Peter zine predigt. Dort hauptthema van zine predigt, erst dem Herr Jesus zine abstohne vom dood, en dort hij trig am Himmel es bij zine voder, zine reichte hand. Hij brok dort dan, om dat volk te vermoorden dat zij boezen doen de zelen en dem Herr Jezus aannemen zelen. Dort is dat wichtig. Dort is de vermoning die Peter jeft. En dort is ook mijn vermoning te die nu. Neem dem Herr Jezus nu aan, während u nog de gelegenheid hast dort te doen. We zullen niet zo ijverig zijn een bejaarde ervaring te hebben als zeker te maken dat wij dem Herr Jezus tjane als ons heiland en Herr. Peter zijn hauptthema had niet zoveel met dem Heilige Geest te doen, als met de Radung en Jezus Christus. En nu kom ik dan naar het derde kapitel en den eerste vers. Ik wil hier even de eerste twee vers lezen, wist de Heere taub. En ik wil hier bloos een beetje als een aanvang maken met dit, wist mijn tijd is meest aan. Joel, het derde kapitel, de eerste twee vers. Dan zij, en die dagen en die tijd, waar ik de verbanden van Juda en Jeruzalem terugbrengen. Ik wil ook al die nationen verzamelen, en waar den raf brengen, naar den Jehoshaphat tol, en waar den doorrechten wegen mijn volk en mijn overgoed Israël, den zij verstrijd haar maak al die nationen, en deelde zich mijn land in. En die dag, wanneer dag zijn dat? De Pinksdag? Oh nee! Dan hij zegt dat het dan wordt zinnen, wanneer hij Juden er in gevangenschap wordt terugbrengen. Hij bracht die niet terug aan den eerste Pinksdag, zei maar. Eindelijk deed Jezus dort een beter de apostel anderen, als hij te aanzien dat zij zullen zij zinnen, verarbeidest in Jeruzalem, funk door aan, en in gans Judea, en in Samaria, en wat dat wietste eng van de eed. Anders gezegd, en er steht dat hij den terug brengen wordt naar Jeruzalem, aan den Pinksdag, zei hij toe aan dat zij zullen rutgunnen naar de ganse wereld met dat evangelium. Ik zei rutgunnen, zei maar. Zij zullen de boodschap van zijn opstonden van dood en de radung naar de ganse wereld nemen. Zij zullen zeggen dat hij, de Heer, genedig weer en geduldig en erbarmend, en dat wij immer dem Heer zijn nomen aanroepen wordt je raad zinnen, wordt dat eeuwig leven hebben. Dat evangelium is zo eenvoudig dat veel mensen dat voorbij lappen laten. Maar wanneer het ook zeer eenvoudig is, toch is het zo wunderschön. De hauptsache is dem Herr Jezus aannemen en geloven dat het leven wat de Bijbel zegt van wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat aannemen voor ons zelfs. Dat is een goal. Wist Jezus de zonde schuld alle betaald heeft. Neem dat nu aan. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Hallo, lieve toehaartje. Om microfoon begroet je Helen Boyen van Radio De Breg op 105.9 FM. Dit zijn de nieuwsrechten voor deze week van den 17 augustus. Deze laatste week in een jaar voor den Elmer dat 177

Ik wil afscheid mee van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden het nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kambo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schoel en klok 10 de hauptgodsdienst en dan klok 6 de oefenverzameling. Onze aanschrijf S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van het leven van deel is uit Apostelgeschicht 16:17, waar het zegt: Dit vroegmensch kwam Paulus en aanshinger aan en schreef: Deze mannen zijn den allerhechsten God zijn deine, die ons zeggen waar we kunnen zeilig worden. Wel opvallend is dat. Dit vroegmensch kreeuwde de mensen naar de Apostel ihre Aandachten en zij weer een Wahrsager. Jeroze te bezijn, wird einer denken, dat dit een gouda jijst wie der uit dit vroegmensch reden deid. En doch, wie dat een beise jijst. De fiend is niet zo dwaats dat hij zich zo opstalt, wann hij no menschen kämpt als ze am eenmaal beschrieven als een kleine man met hirna en hüfte. Dan wird jeder einer voets weiten wer hij wie, en für seine jen wird immer versächtig sein. Hij verstalt zich aber als een engel van licht, en brugt zeer heifliche en fijne wierd. Kraakt voor die uzak, is hij zo gefährlich. Wann de Wahrsager en zonen de korten lezen, würden öffentlich sein, dat zij met dem Fiend taub schaffen deiden, würden veel menschen en furcht van aanwaag blieven. Ob in ihrer Wahrsagerie geven ze Andeutung te de Dreieinigkeit, zij deunen ook dat vorderliche Gebet abseien, en zij merken ook dat Teken van Kriets. Dort jeft den Eindruck, dat ze zeer geistlich zijn en daarmee donen ze veel mensen verleiden. De fiend deed al zo'n te aanspreken denken dat dat wat ze donen uit een grond goud is. Also, hoe wijnt de fiend de aandachten te de mensen in Philippi bekend merken? Am eerste plaats wordt het vermeerlijke waar zijn om de apostel merken stolt en zelfs gerecht vallen. Wann hij dat vor dich brengen kon, dan wurde de boodschap te nischt gemerkt worden en ze wurden jästlich schwach worden. Hij versagt dat ook in Lystra als de menschen door wollen te de apostelen opvermerken. De menschen door hadden den Eindruck, dat ze jetter wären, die als menschen naar de eerd gekommen wären. Nach eine Ursache, wo wein de fiend dat deid, wie dat hij de menschen in Philippi den Eindruck geven wil, dat zine wird, der dat vroegmensch dezelfde wären als wat de apostel reden deiden. Wenn hij de menschen naar de aandachten kreuen deid, dan moest hij doch einer van aan zijn. In deze weg wird hij den Herrn zine arbeid zeer hängen. De Heilige Geist wird zich niemals met de Geisterwelt verbingen. Laat de fiend die niemals anschmeren. Wenn de fiend häufig en geistliche wird redt, deid hij dat bloos zum dino amlocken. Du hast ein Weg, wo einer ohne Fehler unterscheiden kann, aus wird vom Helden Jest oder vom Fiend kommen. Wie sollen uns fragen, dat der Jest Jesus ehren? Ein Jest, der Menschen ehren, dat kämpft vom Fiend. Dort Frühmensch deit nicht Gott ehren, aber deit Gott seine Deine ehren. Wo Menschen geirrt wird, do ist der Helden Jest nicht. Diese Probe können wir in allen Umständen immer brücken. Möcht Gott ans offene Ohren geben, zum Anerkennen, wo ein Wort vom Fiend kämpft, wann er sich auch als ein Engel von Licht verstallen wird. Möcht Gott ans offene Ohren geben, seine Stimme zu hören, und nicht nur dem Hörchen, der vom Anfang an in Lehner gewachsen ist.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. An der letzte Programm sagen wir im Bett von Wort eine Trübsalität wird passieren. Und wir sagen auch, was wir zu tun haben, um nicht in diese schreckliche Zeit hineinzukommen. Wir haben gesehen dort, wir erleben nur eine Gnadenzeit, wo Gott jede Person annimmt, was im Glauben noch ankommt. Und das vorherige Programm, wo wir weiter sehr klar sein, wo wir keine Vergebung haben für unsere Sündenschuld in Jesus annehmen als uns persönliche Heiland, so dass wir nicht dürfen in diese schreckliche Zeit hineinwohnen, und nicht mal bloß dort, aber auch nicht für alle Ewigkeit verloren wohnen. Wenn du noch nicht klar bist, über was die Bibel uns lehrt, über die Zukunft und über wo du kannst gerat worden von deiner Sündenschuld, dann lade ich dich weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sein, was die Bibel uns lehrt von diesem Bad Timer. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in der zweite Kapitel, in dem Joel seine Prophetie und den 26. Vers. Dit ist ein sehr wichtiger Aufteil in der Schrift. Er redet nun weiter von dem Herr sein Dach und er macht das sehr klar. Er redet von der besonderen herrschreichen Plage, die in seiner Zeit passiert, und er checkt durch die hunderte Jahre im Verrut und bringt dort taub mit dem Herr sein Dach, dort mit Dunkelheit anfängt, dort heit mit der großen Triebsaltheit, die nu auch noch eine Zukunft ist. Der Herr Jesus wird die Zeit der großen Triebsaltheit nannt. Von da geht er dann wieder, und nur die 7-jährige Triebsaltheit ist dann dem Herr Jesus in 1000-jährige Trick auf diese Erde. Und nu, hier in dem Joel-Buch, kommt er nu dann, was die frohe Zeit für das Israel-Volk und auch für die ganze Welt. Wann Jesus Christus zurück nach dieser Erde kommen wird, sind wir auf der Stahle. Hier in Joel kommen wir nun nach der Zeit, dort heißt, dort Joel davon redet. Joel, der zweite Kapitel, 26 und 27. Vers. Und je waren im Falle Äther und zufrieden sind, und je waren dem Herr Gott, jün Gott, sie nomen hoch ehre, die in so ein wunderbarer Weich mit jün gehandelt haft. Und mein Falsch wird sich niemals schämen brücken. Und je zullen weten, dat ik met de mank mijn Falsch Israel zie, en dat ik de Heer God, jun God zie, en zes China. En mijn Falsch wordt zich niemals schämen brücken. Zij nu dat dit passieren wordt, wann hij met de mank Israel wordt zennen. Dat heet, wann Jesus Christus naar deze Erde gekomen is, en zijn Königreich wordt bestätigt hebben. Tot die tijd wordt de een volkomen erfellen zennen van al die materiële zegens die God tot de Israël-Nation versproken heeft. En die zegens im Oude Testament waren meestens materiële zegens. God had versproken dat hij dat land zegenen würde en dat ze grote ernte würde hebben en dat er vee enzovoort zich zeer vermehren würde. En die wingorders en oftbeem würde veel vrucht hebben. Endlich wäre die jährliche Segens zu der Zeit mehr so als Nebensach. Die Segens zu der Gemeinde in dieser Zeit sind kracht anders. Unsere Segens nu sind alle endlich jährliche Segens, endlich so ein Redmacher für die Ewigkeit. Und unsere Segens nu sind alle in und durch dem Herr Jesus Christus selbst. Wann die am ersten Segens to Israel und materielle Wehre und auch noch sind, kommen wir nun noch ein Port, dort von jährlichen Segens redet. Und ich muss auch sagen, dass das ein Satz in der Schrift ist, überwohnt durch sehr viel Uneinigkeit ist. Das hat zu tun mit dem Heiligen Geist sein Kommen. Indem dort wir nun noch das Port kommen, ist es sehr wichtig, dass wir behaule, dass wir in dem Joel seine Prophetie sind, dort anfängt mit einer schrecklichen herrschreichen Plage, dort he verglichen mit dort, was noch eine Zukunft ist, dort he dem Herr sein Dach nennt. Wir haben gesehen, dort dem Herr sein Dach anfängt mit der großen Triebsaltheit, nur wohnt, der Herr Jesus kommen wird in zijn rek op deze eerd en vierde woord. De 27e vers heeft ons Jeroen gezegd dat dat de tijd is van de Heer wordt met de mank aan zijn. En nu wel weer mal zien wat God zegt, hij doet een woord, en vriend, het is zeer wichtig. 28, bij 32e vers in dat tweede kapitel. En dat wordt nog her passeren, dat ik meen juist dat al het vlees uitgekte wordt, en jene zins en jene dachten, worden profetieën, en jene oude mannen worden dreamdreamen, en jene jonge mannen worden visionen zien. En ik word ook meen juist uitgekte op de mannen geloven en de vrouwen geloven en de door. En ik word ook tekens geven in de hemels en op de eerd, bloot en vier en rook, walje. De zon wordt in diesenis verwandeld zijn, en de moon te bloot. Verdem dat de Heer God zijn grote en bijzondere dag komt. Dan dat zal passeren dat alle die de Heer God zijn nomen aanroepen worden, worden geraakt worden. Dan daar wordt aflevering zijn in Zion en Jeruzalem, zoals de Heer God gezegd heeft, en ook aan dat evenblijfsel, den de Heer God roepen wordt. Dit is een zeer wichtig en wonderschijn poort van de schrift, en een kon door veel van onrechten. Eerstens, de 28 bij 32e vers die ik hierop gelezen heb, zijn dat derde kapitel in de Hebreeuwse evenzetting, en woont het geschreven weer. Die rekende dat een poort van dat wat ver de vers came. En dan wat we in onze evenzetingen ha, als dat derde kapitel, is in de Hebreeuwse evenzetting dat vierde kapitel. Zonder de zo'n studeren, zei dat wat in deze 28 bij 32e vers beschreven is, is het weet dat het zal een poort en kapitel zijn eindelijk. Eenerlei dat zeer wichtig is en proeven dit uit te leiden, is dat we behouden dat Joel hier van de laatste tijden redet. Zij dat hij zegt, en dat wordt nog her passeren. Joel heeft ervan gered dat de Heer zijn dag komen wordt. En dem dat hij de eerste profeet weer, die zijn profetie doorschreef, bracht hij dit hier en dan. En hij zegt ons wat passeren wordt en de tijd. Hij heeft dat betoond, dat wat passeren wordt, aanvangen wordt met de grote triepseltijd. En behoud waarde dat het de Heer Jezus weer de deed tijd aandiede deed als de grote triepseltijd. We hebben al daarvan gered hoe wichtig dat is te behouden dat dat wat passeert na de regno. En dat derde kapitel en de vijfde vers en de Hosea zijn profetie, redt hij daarvan dat noher worden de Israël kingen terugkomen en worden dem Heer God eer God zeker ook dooft erkennig en worden dem Heer God verrichten en een laatste dag. Wie zeiden dan dat de laatste dag weer de grote triepseltijd dat de roodver dat duizend jaar erkennig rik wordt passeren. Dat rik is de tijd van Jezus op deze eerd regeren wordt. Dat leidt ons dan naar den entschluss te komen dat Joel hier nu van de gewisse tijd reden deed en dat deze profetieën erveld wordt zijn en de Heer zijn dag, no de nacht van de grote triepseltijd. Dat is de tijd van God zijn juist op al het vlees, dat heet alle mensen, uitgeten wordt. Wanneer Joel ook de eerste profeet is die zijn profetie doorschreef, is hij niet de enige die daarvan reden deed, dat de Heer juist wordt uitgegoten worden. En Jesaja 32, de 15e vers, zegt hij, wat hij juist op ons wordt uitgegoten worden van boven, en de wildnis wordt een vruchtbare vlek zennen, en dat vruchtbare vlek wordt zo als een wold gerekend worden. Hij redt van een tjenigrik dat op deze eerd komen wordt, en de juist wordt uitgegoten worden met dat duizend jaar zit het tjenigrik in zijn. En we moeten ook behouden dat tjenen, van de profeten van de gemeente reden, van de reden van de laatste tijden, dan weer dat Emma met het volk Israël verbonden. Ezekiel 36, 27 en 28 zegt, en ik wou mijn juist en junt en een geven, en wou junt en mijn gezaadse wandelen maken, en je wou mijn gerechte houden en die beobachten, en je zullen in dat land wonen dat ik te junt ver voor de schijf, en je zullen mijn volk zijn, en ek war jun gott zene. Nu, hier reed van een gewasset volk en van een gewasset land, Israël. Dat reed ook van een gewasset tijd, want gott zien juist uitgeten woord. Hij zegt in Hezekiel 37, 14e vers, en ek war mijn juist en jun jewe en je zelen leven, en ek war jun en jun in het land bestede, dan zul je weten dat ek de Heer God dat je zegt ha en je doen ha, zegt de Heer God. Ober, dat is niet alles. Hezekiel 39, 29, en ek war mijn gezicht niet meer van aan versterken, dan ek ha mijn geest op dat Israël geschlecht uitgegoten, zegt de Heer God.

12e kapitel, de 10e vers, en ik word de juist van die nood en die met je aanbeden, op de doofdzien geslacht en op de Jeruzalem en wonen uitgeten. En die worden op dem checken, dem ze duikstekken deden, en die worden van aan treuren, zoals een van zijn eensje zijn treuren deed, en worden en betternis zijn van aan, zoals een en betternis is, voor zijn eerste geboren. Joel maakt dat ook klaar in dit poort dat we nu bezinnen, want hij zegt dat het passeren wordt, dat wij immer dem Herr God zijn nomen aanroepen wordt, zal geraad worden. Dan door wordt aflevering zinnen in den Zionsburg en in Jeruzalem. Dat redt van een gewisse stad op een landkort, zeg maar. De vraag komt dan ver. Wat meent Peter aan den Pinksdag, als hij naar dit poort en Joel aanwees? Meent hij dat dem Joel zijn profetieën erveld weer? Na, eindelijk niet. Nee, dat is niet wat hij zegt. Hij geeft niet ver dat deze profetie erveld weer. Wil we dat een beetje bechecken? Als de Heilige Geest op de Apostel kwam aan den Pinksdag, deden de Apostel tot de Juden reden die naar Jeruzalem gekomen waren van alle steden en dat Romeinse Rijk. Jeder Jood hier dat Evangelium en zijn eigen spraak. Ik geloof we verstaan dat. Daar waren geen onbekende spraken die den dag gereed worden. De Apostel reden en spraken die mensen verstaan kunnen. Wilst dat zeggen dat ze hierde God zijn woord? Ik leef dat als klaar. Jeder sprak, wie de mutter sprak, en eind of de meer van de mannen, die daar verzameld werden van alle steden, en dat Romeinse Rijk. En jo, veel geleefde, andere hadden er spart, en zeiden dat de apostel betrunken werden. En zo weer dat Simon Peter de afstand een antwoord te geven. Hij zei tot dat volk in Apostelgeschichte 2, 14 bij 18, en hart wordt het gezegd. Mannen uit Judea en alle die hier in Jeruzalem wonen, dit zal je weten en hart wordt ik zei. Dan deze mannen zijn niet bedronken, zoals je menen, dan dat is nog maar de derde stund en dag. Over dit is dat wat door de profeet Joel gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten, worden profetieën, en jene jonge mannen worden gezegde zinnen, en oude mannen worden dreamen, en op mijn mannen geloven en vroeger geloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetieën. Daar is hier een lei, dat zeer wichtig is te beobachten. Peter zegt niet dat dit een erfelle weer van wat Joel geschreven had. Al die schrijvers im Nieuwe Testament maken dat zeer klaar dat wanneer zij van wat reden dat een erfelle is van profetie, dat zij dat dem weich aandieden. Zum Beispiel, in Matthäus 2, 17 en 18, zegt het dan weer erfeld, wat de Heer durch den profeet Jeremia gezegd had, en ramen weer een gelud te horen, veel hielen en klagen. Rahel hield voor haar tjengen en liet zich niet treesten dan die zijn alle weg. Dat weer een boekstabelijk het ervallen van profetie. Nog eind, Apostelgeschicht 13, 32 en 33, waar Paulus en Antiochien predje deed. Hij reed van Jezus in afstonden van dood. Dat is wat hij zegt. En we preden je nu dat wat de vaders versproken weer en je komen is, dat God dit erveld heeft aan ons, eretjingen, en dem dat hij Jezus van dood opwoek, zoals ook in tweede psalm geschreven staat, du bist mijn zin, vandaar zie ik dien vader geworden. De Bijbel is zeer genaamd van het reed van profetie ervellen. Wat de Peter en Apostelgeschicht 2, 16 zegt, dat dit is dat. Hij zegt niet dat het een erfeller is van wat Joel profetieën deed. Lever zegt hij dit is dat. Dat heet dat is eenlijk te dit. Oder dit is zo als dat. Wanneer we terugkomen en ons zin naar den Pinksdag, dan waar we in dat Peter niet tot de heide reden deed. Hij reed tot de Juden die in dat Oude Testament ongerecht waren.
Sie wisst, was dort

Het Testament zegt, veel van die werden een langer en gereisd om daar te houden dat het Oude Testament van aan verlangt. Die werden naar Jeruzalem gekomen voor het vast dat het Mozes gezegd van aan verlangt. Peter zegt nu toe aan dat ze niet spotten zullen. Ze zullen dat niet verachten dat dat passiert is. Dit is ähnlich te dat wat passeren wordt en dem herziendag zoals de profeet Joel dat profetieën deed. Hij geeft dan Joel zijn profetie en geeft obacht op wat hij daarvan zegt. Apostelgeschicht 2, 17. Dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest voor even alle mensen uitgeten. Dat zal in de laatste dag passeren. Dan wordt God zijn geest op alle mensen uitgegoten worden, niet bloos op de Juden. Wie dat erfällt aan den Pinkstag? Nee, eigentlich nicht. Da wäre mal sehr wenig, ab denen der Geist utgegoten wird. Da wäre die 120, die rot fernehm, versammelt wäre, und dann wäre da die 3000, die sich bekehrte. Und dort kann nicht gesagt worden, dass der Geist ab alle Menschen utgegoten wird, sei mal. Und so wird dort nicht in buchstäblich het erfällen sein von Joel seine Prophetie. Mir ist so, dort ist klar. Peter schien zeigt zu sein Volk, die Juden, dat ze zich niet wonderen zullen wann God dit nu gedonen had, wann hij versproken had, dat een tijd komen wordt wann hij zijn juist op alle mensen uitgeten wordt. Peter redt dan ook nog wieder en zegt, en pas lees ik 2 kapitel 19 en 20 vers, en boven am hemel waar ik wondertekens geven en tekens on je appeerd, bloot en vier en damp van rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden, en de moon en bloot, ehe dem Herr sein großer und herrlicher Dag kommen wird. Wird irgendwas von dort erfällt an den ersten Pfingstag? Sicherlich nee. Da wird kein Erdbeben, kein Ärgernis an den Sonnenmond. Dort wird passieren an dem Herr sein großer und herrlicher Dag. Dort wird ein schrecklicher Dag sein, der Pfingstag wie ein schöner Dag. Also wann wir den Prophet Joel seine Prophetie verstehen, dann können wir nicht zu dem Entschluss kommen, dass Joel seine Prophetie erfällt wird an den ersten Pfingstag. Peter Brück, Joel seine Prophetie aus einer Anleitung, den zu beantworten, die spottete, dass der Apostel betrunken wäre. Nun kommt dann die Frage her, was wäre endlich dem Apostel Peter sein Thema? Na, der Hauptthema von Peter seine Predigt an den ersten Pfingstag wäre Jesus sein Abstunde von den Tod. Wann hij bij zijn tijd stemt, brukt hij den 16. Psalm, 18. Vers, waar dat je profetiet is dat Christus terugkomen wordt van dood. En zei hoe hij dat door aanwenden deed tot Jezus Christus. Ik lees nu Apostelgeschichte 2 kapitel, 32 en 33. Vers. Dis Jezus heeft God van dood opgewacht en wie zijn zij daarvan? Nu dat God aan te zijn rechte hand op Jehovah heeft, en hij dem Heilige Geest gekregen heeft, die aan versproken weer, heeft hij dit uitgegoten dat je nu zijn en heren. De entschluss en beide Joel en Peter erweerd, is zoals Peter zegt. En dat zal passeren, dat wie immer dem Heer God zijn nome aanroepen wordt, zal geraad worden. Daar zijn zo'n desire dat wils God dat zo betonen deed, worden daar om eng meer je raad zijn als er worden verloren zijn, en dat kun je dan ook zijn. Ik kan dat niet van de schrift behaupten, maar ook niet je neef verstrijden. Wie worden dat nog eenmaal zijn, want we alle worden bij de Heer zijn? Veel vragen worden daar hastig beantwoord worden, is mij zo. Ik weet dat wanneer Jezus terugkomen wordt en zijn rijk afstalen wordt in deze wereld, dat was zeer, zeer veel. Zich bekeren worden tot de Heer Jezus. Niet bloos als erkenig, maar ook als errader, is mij zo. En dan zijn er al die kleine dingen die sterven. Veel der krankheden en arme landen, en dan ook zonen die aan dat mutterlief aangebracht worden, je maart. Jo, die worden daar ook in hemel zijn met de Heer Jezus. Er is veel aan deze zaak die mij niet duidelijk is, maar laat het nu zo zijn. Wie worden dat dan verstonden en begrepen kunnen, wann wir dort nu ook nicht begrepen kennen. Mir is ook zo, dat er veel worden zijn, die zich bekeren worden,
en de grote triebseltiet. Dort leef ik als om deel wenst bestedigd en een schrift. Also, een betrek naar Peter zijn predigt. Dort hauptthema van zijn predigt is dem Herr Jesus zijn abstoornen van dood en dat hij terug in hemel is bij zijn voeder zijn rechte hand. Hij brugt dat dan om dat volk te vermoorden dat zij busse doen zelen en dem Herr Jesus aannemen zelen. Dort is dat wichtig. Dort is de vermoning die Peter geeft. En dort is ook mijn vermoning te die nu. Neem dem Herr Jesus nu aan. Während du nog de gelegenheid hast, dort te doen. We zullen niet zo ivrig zijn, een bejaarde ervaring te hebben, als zeker te maken dat we dem Herr Jesus kennen, als een Heiland en Herr. Peter zijn hauptthema had niet zoveel met dem Heilige Geest te doen. Als met de Radung en Jezus Christus. En nu kom ik dan naar het derde kapitel en de eerste vers. Ik wil hier even de eerste twee vers lezen, wist je hier het taub. En ik wil hier bloos een beetje als een aanvang maken met dit, wist mijn tijd is meest aan. Joel het derde kapitel, de eerste twee vers. Dan zei, en die dagen en die tijd, waar ik de verbanden van Juda en Jeruzalem terugbrengen. Ik wil ook al die nationen verzamelen en wil den raaf brengen naar den Jehoshaphat tol en wil den doorrechten wegen mijn volk en mijn erfgoed Israël, den zij verstreed haar maak al die nationen en deelde zich mijn land in. En die dag, wanneer dag zijn dat? De Pinksterdag? Oh nee. Dan hij zegt dat het dan wordt zijn, wanneer hij Juden er in gevangenschap wordt terugbrengen. Hij bracht den niet terug aan den eerste Pinksterdag, zei maar. Eindelijk deed Jezus dort een beter de apostel anderen, als hij te aanzee dat zij zullen zij zijn, verarbeidest in Jeruzalem, funk door aan, en in gans Judea, en in Samaria, en wat dat wietste eng van de eed. Anders gezegd, en er steed dat hij den terugbrengen wordt naar Jeruzalem, aan den Pinksterdag, zei hij te aan dat zij zullen uitgaan, naar de ganse wereld met dat evangelium. Ik zei, uitkomen ze maar. Ze zullen de boodschap van zijn opstaan van dood en de radung naar de ganse wereld nemen. Ze zullen zeggen dat hij, de Heer, genedig weer en geduldig en erbarmend, en dat wij immer dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad zijn, wordt dat eeuwig leven hebben. Dat evangelium is zo eenvoudig dat veel mensen dat voorbij lopen laten. Aber wann het ook zeer einfach is, doch is het zo wunderschön. De Hauptsache is dem Herr Jesus aannemen, hem geloven dat het leven wat de Bibel zegt van wat Jesus voor ons gedaan heeft, en dat aannemen voor ons zelfs. Dat is een goal, wist Jesus de zonde schuld alle betaald heeft. Neem dat nu aan. God is zegen, mijn vrienden.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?